ik ken me toen aan een bedo aan jaren ik ken mijn oma kapa weer boro aan bedo ik kan maar om en nu ik ken mijn oma kapa weer boro aan dan maar kamega hun jaar weer nu niet maar kamega ik ken mijn nieuw ping kana helen op ping en dan ping maar bedo toch ik ken haar karen ik kan maar kapa weer bongen mijn oma kapiera hario we are deck loving radio no ma pay bracket apoya your madness ikena ma enuni eno berge ka me opinion yo come ido iken ma gete kene ni wa ni ibero ngat ma ke loni apoya ibero ka ma tema jamme ma go me polo ngeo ket ma apoya don time kene loving radio no ikena ka enuni ikena apoya ma enegi ibero iya ibero ke ka no me no la pena chel ikene ma apoya eno ni loving radio. So lo mero ma kamega go be ke ka me petro la tene eno ni ni o ma eni ni ping ni ro ping ma kamega ber ber tote ma no pa lo mero ma ka ping anto ma eni ni ping no la tene no ma la tene ni timo abu man rendo ma wi o cha ro tich ma be eni no ni baden ma no magwa ko laten ne don po be di wi lu ñu do makamege di ma don ene timu era ya nena no ni ino yele iket pa en chalo mego magwa ko laten a chel meru mala chwechu mi umbore gina chel na win radio ena ye ni ikene kare ma ene tote iwilo kabiru